says onder lief Marie. Het is toch maar schoon dat je verder hing. Dumpf aan rollten die Fluten. En Hinrich, wie ein Hinrich.

zit. In een eigen bed. En ik wil zingen. Ik wil lachen. Ik wil... Das gibt's nicht schreien. Weil ich werf einmal kapieren.